0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Radio Zuidland.
1: Antwerpen leeft, Antwerpen lacht. Ik hoor het ritme van de nacht. Antwerpen is vannacht weer zat. De stad van geld en God en

En zondagsmorgens zijn het de boeren die dan erdoor komen loeren. Waar die pisaan op Koningsplein ongegeneerd.

Je denk dat hem juist gewoon kakken is. Dan loop ik door mijn koekenstad, want mijn notto, die is gerat.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

mystery.

checking out the reports.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente Edegem maakt de openbare vuilbakken de komende weken zelf leeg. Dat gebeurt omdat de externe partner de taak niet kon uitvoeren. Daardoor leven verschillende vuilbakken in de gemeente vol. Om Edegem proper te houden, neemt de gemeentelijke ploeg het werk tijdelijk over. Vanaf vandaag ledigt die ploeg de vuilbakken. De maatregel moet ervoor zorgen dat het straatbeeld netjes blijft. Mortsel wijst inwoners op koele plekken tijdens de hitte. Wie verkoeling zoekt, kan terecht in Fort 4, onder de luifels op het Stadsplein of in de inkom van het stadhuis. Fort 4 heeft veel bomen en schaduw. Op het Stadsplein zorgen de luifels voor schaduw. Er staan ook zitbanken. In het stadhuis is het koeler dan buiten. Bezoekers kunnen er gratis water drinken. Met de tips wil de stad inwoners helpen om de hittegolf veilig door te komen. Morgen wordt de warmste dag van de periode, met veel zon en later kans op een lokale onweersbui. De temperatuur loopt op tot rond 31 graden. Vrijdag wordt het iets minder warm, met meer wolken, enkele buien en maximaal rond 28 graden. Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. Er blijft kans op een plaatselijke bui, maar het wordt opnieuw aangenaam met temperaturen rond 27 graden. Geniet van de zomer, maar vergeet niet voldoende water te drinken en zoek tijdens de warmste uren van de dag geregeld de schaduw op.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente Lint waarschuwt voor groot brandgevaar in bos- en natuurgebieden. Sinds maandag 13 juli geldt risicocode oranje. Dat komt door droogte, oostenwind en zeer droge lucht. Vooral heide, riet en droog plantenmateriaal kunnen snel vuur vatten. De waarschuwing geldt voor alle natuurgebieden van natuur en bos in de provincie. Ook in andere natuurgebieden is het risico groot. De brandweer en beheerders houden extra toezicht. Bij brand rukt de brandweer met meer mensen en materiaal uit. De situatie blijft vermoedelijk zo tot het weer in het weekend omslaat. De zomerbraderij in Lier vindt toch plaats op zaterdag 5 en zondag 6 september. De braderij werd eind juni afgelast door de hittegolf. Het concept blijft hetzelfde. Bezoekers kunnen terecht in de Antwerpse straat, Grote Markt en Rechte Straat. Ook het animatieprogramma blijft behouden. Op zaterdag is de braderij open van 10 tot 18 uur, op zondag van 13 tot 17 uur. De Karthuizersfest en Kolveniersfest worden tijdelijk afgesloten voor verkeer. Handelaars en verenigingen die willen deelnemen, moeten zich opnieuw inschrijven. Ook wie zich al had aangemeld voor juni, moet dat opnieuw doen. Morgen wordt de warmste dag van de periode, met veel zon en later kans op een lokale onweersbui. De temperatuur loopt op tot rond 31 graden. Vrijdag wordt het iets minder warm, met meer wolken, enkele buien en maximaal rond 28 graden. Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. Er blijft kans op een plaatselijke bui, maar het wordt opnieuw aangenaam met temperaturen rond 27 graden. Geniet van de zomer, maar vergeet niet voldoende water te drinken en zoek tijdens de warmste uren van de dag geregeld de schaduw op.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Ik wil het en ik wil het nu. Een ode aan de democratie door Simone Milsdochter. PS, na de voorstelling trakteren we op ons nationale goud. Frietjes. Democratie, dat betekent vrijheid. Zonder angst je mening kunnen zeggen. Waarom worden woorden als politiek en democratie met een zuurig gezicht uitgesproken? Wat is er mis met de democratie? In deze lecture performance brengt Simone Milsdochter geen nieuwe waarheid, maar een noodzakelijke herinnering. Dinsdag 21 juli om 17 uur 's avonds in Club Stadhuis te Mortsel. Tickets kosten €5 en meer info kan je krijgen via www.mortsel.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiderland.be.
2: Radio Zuiderland.

als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: muziek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Passar Zomert, het Fort van Duffel. En dit op dinsdag 25 augustus. Afstand bedraagt 8 kilometer. Start is te 19 uur 's avonds aan de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Wil aan het Kapelplein in het Bruel te Duffel. Je wandelt langs de Netendijk, het Moriaubos, rond het fort en door natuurgebied de Mosterdpot. We keren terug langs de Fietsostrade in het Park van Duffel. Meer info kan je verkrijgen via Linda Vlijmans op het nummer 0479-2184-64 of via linda.vlijmans@telenet.be of ook via www.passar.be/duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Politiezone Hekla waarschuwt voor valse telefoons. Oplichters doen alsof ze van de politie zijn. Op je scherm kan zelfs de naam of het nummer van de politie staan. Dat nummer is vervalst. Krijg je zo'n oproep en twijfel je? Vraag de volledige naam van de medewerker. Hang daarna op. Bel zelf naar Politiezone Hekla via 03-444-0000. De politie vraagt nooit telefonisch naar persoonlijke gegevens, bankgegevens of codes. Banken en andere officiële instanties doen dat ook niet. Het pad tussen de Koning Albertstraat en de remise in Lint is weer open. Ook het park is opnieuw volledig bereikbaar. De hekken zijn weggehaald omdat de renovatie van de remise goed opschiet. Toch zijn de werken nog niet klaar. Binnen wordt nog verder gewerkt. De diensten Omgeving, Burgerzaken en de Sociale Dienst kunnen pas na het bouwverlof verhuizen. Door die verhuis komt het OCMW-gebouw aan de Lierse Steenweg vrij. Dat wordt de nieuwe plek voor het Rode Kruis Hovelint. Ook Sporthal Lindenhof met kinderopvang is nog in aanbouw. Morgen wordt de warmste dag van de periode, met veel zon en later kans op een lokale onweersbui. De temperatuur loopt op tot rond 31 graden. Vrijdag wordt het iets minder warm, met meer wolken, enkele buien en maximaal rond 28 graden. Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. Er blijft kans op een plaatselijke bui, maar het wordt opnieuw aangenaam met temperaturen rond 27 graden. Geniet van de zomer, maar vergeet niet voldoende water te drinken en zoek tijdens de warmste uren van de dag geregeld de schaduw op.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds is het zover. Comedy onder de sterren met Thomas Smit. In deze scherpe voorstelling duikt Thomas er onbevreesd in. Met herkenbare situaties en een stevige dosis improvisatie en humor. Een heerlijke comedyavond die misschien niet al je angsten wegneemt, maar er wel voor zorgt dat je weer een stuk lichter naar huis wandelt. Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds in Vrije Tijdcentrum Kruispunt, Terelstraat nummer 1, de Edegem. De inkom is gratis. En contact kan je hebben via vtckruispunt@edegem.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be. Hey!

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente Edegem maakt de openbare vuilbakken de komende weken zelf leeg. Dat gebeurt omdat de externe partner de taak niet kon uitvoeren. Daardoor bleven verschillende vuilbakken in de gemeente vol. Om Edegem proper te houden, neemt de gemeentelijke ploeg het werk tijdelijk over. Vanaf vandaag ledigt die ploeg de vuilbakken. De maatregel moet ervoor zorgen dat het straatbeeld netjes blijft. Mortsel wijst inwoners op koele plekken tijdens de hitte. Wie verkoeling zoekt, kan terecht in Fort 4, onder de luifels op het Stadsplein of in de inkom van het stadhuis. Fort 4 heeft veel bomen en schaduw. Op het Stadsplein zorgen de luifels voor schaduw. Er staan ook zitbanken. In het stadhuis is het koeler dan buiten. Bezoekers kunnen er gratis water drinken. Met de tips wil de stad inwoners helpen om de hittegolf veilig door te komen. Morgen wordt de warmste dag van de periode, met veel zon en later kans op een lokale onweersbui. De temperatuur loopt op tot rond 31 graden. Vrijdag wordt het iets minder warm, met meer wolken, enkele buien en maximaal rond 28 graden. Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. Er blijft kans op een plaatselijke bui, maar het wordt opnieuw aangenaam met temperaturen rond 27 graden. Geniet van de zomer, maar vergeet niet voldoende water te drinken en zoek tijdens de warmste uren van de dag geregeld de schaduw op.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Dartsclub De Duffelse Duvels organiseert een dartstoernooi met Kerselaar Kermis. In samenwerking met Kerselaar Kermis organiseren we net zoals vorig jaar opnieuw een knallend dartstoernooi. Op zaterdag 25 juli. 100% money in, money out. We kijken er enorm naar uit om jullie allemaal te verwelkomen. Alle mannetjes, maar natuurlijk ook de vrouwtjes. We zorgen samen voor sfeer, ambiance en goed vliegende dartspijlen. 25 juli starten 10:30 ochtends single 501 met A en B poules met digitale telling. Inschrijven kan via www.kerselaarkermis.be en het inschrijvingsgeld bedraagt €10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook op woensdag
2: bij Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14 uur op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18 uur met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be. Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente Lint waarschuwt voor groot brandgevaar in bos- en natuurgebieden. Sinds maandag 13 juli geldt risicocode oranje. Dat komt door droogte, oostenwind en zeer droge lucht. Vooral heide, riet en droog plantenmateriaal kunnen snel vuur vatten. De waarschuwing geldt voor alle natuurgebieden van natuur en bos in de provincie. Ook in andere natuurgebieden is het risico groot. De brandweer en beheerders houden extra toezicht. Bij brand rukt de brandweer met meer mensen en materiaal uit. De situatie blijft vermoedelijk zo tot het weer in het weekend omslaat. De zomerbraderij in Lier vindt toch plaats op zaterdag 5 en zondag 6 september. De braderij werd eind juni afgelast door de hittegolf. Het concept blijft hetzelfde. Bezoekers kunnen terecht in de Antwerpse straat, Grote Markt en Rechte Straat. Ook het animatieprogramma blijft behouden. Op zaterdag is de braderij open van 10 tot 18 uur, op zondag van 13 tot 17 uur. De Karthuizersfest en Kolveniersfest worden tijdelijk afgesloten voor verkeer. Handelaars en verenigingen die willen deelnemen, moeten zich opnieuw inschrijven. Ook wie zich al had aangemeld voor juni, moet dat opnieuw doen. Morgen wordt de warmste dag van de periode, met veel zon en later kans op een lokale onweersbui. De temperatuur loopt op tot rond 31 graden. Vrijdag wordt het iets minder warm, met meer wolken, enkele buien en maximaal rond 28 graden. Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. Er blijft kans op een plaatselijke bui, maar het wordt opnieuw aangenaam met temperaturen rond 27 graden. Geniet van de zomer, maar vergeet niet voldoende water te drinken en zoek tijdens de warmste uren van de dag geregeld de schaduw op.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ik wil het en ik wil het nu. Een ode aan de democratie door Simone Milsdochter. PS, na de voorstelling trakteren we op ons nationale goud. Frietjes. Democratie, dat betekent vrijheid. Zonder angst je mening kunnen zeggen. Waarom worden woorden als politiek en democratie met een zuur gezicht uitgesproken? Wat is er mis met de democratie? In deze lecture performance brengt Simone Milsdochter geen nieuwe waarheid, maar een noodzakelijke herinnering. Dinsdag 21 juli om 17 uur 's avonds in Club Stadhuis te Mortsel. Tickets kosten €5 en meer info kan je krijgen via www.mortsel.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio Zuidrand.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Passar Zomert, het fort van Duffel. En dit op dinsdag 25 augustus. Afstand bedraagt 8 kilometer. Start is te 19 uur 's avonds aan de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Wil aan het Kapelplein in het Bruel te Duffel. Je wandelt langs de Netendijk, het Moriaubos, rond het fort en door natuurgebied de Mosterdpot. We keren terug langs de Fietsostrade in het park van Duffel. Meer info kan je verkrijgen via Linda Vlijmans op het nummer 0479-2184-64 of via linda.vlijmans@telenet.be of ook via www.passar.be/Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Politiezone Hekla waarschuwt voor valse telefoons. Oplichters doen alsof ze van de politie zijn. Op je scherm kan zelfs de naam of het nummer van de politie staan. Dat nummer is vervalst. Krijg je zo'n oproep en twijfel je? Vraag de volledige naam van de medewerker. Hang daarna op. Bel zelf naar Politiezone Hekla via 03 444 0000. De politie vraagt nooit telefonisch naar persoonlijke gegevens, bankgegevens of codes. Banken en andere officiële instanties doen dat ook niet. Het pad tussen de Koning Albertstraat en de remise in Lint is weer open. Ook het park is opnieuw volledig bereikbaar. De hekken zijn weggehaald omdat de renovatie van de remise goed opschiet. Toch zijn de werken nog niet klaar. Binnen wordt nog verder gewerkt. De diensten Omgeving, Burgerzaken en de Sociale Dienst kunnen pas na het bouwverlof verhuizen. Door die verhuis komt het OCMW-gebouw aan de Lierse Steenweg vrij. Dat wordt de nieuwe plek voor het Rode Kruis Hovelint. Ook Sporthal Lindenhof met kinderopvang is nog in aanbouw. Morgen wordt de warmste dag van de periode, met veel zon en later kans op een lokale onweersbui. De temperatuur loopt op tot rond 31 graden. Vrijdag wordt het iets minder warm, met meer wolken, enkele buien en maximaal rond 28 graden. Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. Er blijft kans op een plaatselijke bui, maar het wordt opnieuw aangenaam met temperaturen rond 27 graden. Geniet van de zomer, maar vergeet niet voldoende water te drinken en zoek tijdens de warmste uren van de dag geregeld de schaduw op.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds is het zover. Comedy onder de sterren met Thomas Smit. In deze scherpe voorstelling duikt Thomas er onbevreesd in. Met herkenbare situaties en een stevige dosis improvisatie en humor. Een heerlijke comedyavond die misschien niet al je angsten wegneemt, maar er wel voor zorgt dat je weer een stuk lichter naar huis wandelt. Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds in Vrije Tijdcentrum Kruispunt, Terelstraat nummer 1 te Edegem. De inkom is gratis. En contact kan je hebben via vtckruispunt@edegem.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht na een kortsluiting in Café Revue in Mortsel. Het ging om een controle uit voorzorg. De kortsluiting ontstond op de eerste verdieping van het gebouw aan de Antwerpse straat. Die verdieping ligt boven het café en is niet bewoond. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, ze maakten de situatie veilig en controleerden het gebouw. Over de toestand van de drie personen is nog niets bekend. De oorzaak wordt onderzocht. Mortsel wijst inwoners op koele plekken tijdens de hitte. Wie verkoeling zoekt, kan terecht in Fort 4, onder de luifels op het Stadsplein of in de inkom van het stadhuis. Fort 4 heeft veel bomen en schaduw. Op het Stadsplein zorgen de luifels voor schaduw. Er staan ook zitbanken. In het stadhuis is het koeler dan buiten. Bezoekers kunnen er gratis water drinken. Met de tips wil de stad inwoners helpen om de hittegolf veilig door te komen. Morgen wordt de warmste dag van de periode, met veel zon en later kans op een lokale onweersbui. De temperatuur loopt op tot rond 31 graden. Vrijdag wordt het iets minder warm, met meer wolken, enkele buien en maximaal rond 28 graden. Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. Er blijft kans op een plaatselijke bui, maar het wordt opnieuw aangenaam met temperaturen rond 27 graden. Geniet van de zomer, maar vergeet niet voldoende water te drinken en zoek tijdens de warmste uren van de dag geregeld de schaduw op.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Side Lanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Regio Radio Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dartsclub De Duffelse Duvels organiseert een dartstoernooi met Kerselaar Kermis. In samenwerking met Kerselaar Kermis organiseren we net zoals vorig jaar opnieuw een knallend dartstoernooi. Op zaterdag 25 juli. 100% money in, money out. We kijken er enorm naar uit om jullie allemaal te verwelkomen. Alle mannetjes, maar natuurlijk ook de vrouwtjes. We zorgen samen voor sfeer, ambiance en goed vliegende dartspijlen. 25 juli starten 10:30 ochtends single 501 met A en B poules met digitale telling. Inschrijven kan via www.kerselaarkermis.be en het inschrijvingsgeld bedraagt €10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente Lint waarschuwt voor groot brandgevaar in bos- en natuurgebieden. Sinds maandag 13 juli geldt risicocode oranje. Dat komt door droogte, oostenwind en zeer droge lucht. Vooral heide, riet en droog plantenmateriaal kunnen snel vuur vatten. De waarschuwing geldt voor alle natuurgebieden van natuur en bos in de provincie. Ook in andere natuurgebieden is het risico groot. De brandweer en beheerders houden extra toezicht. Bij brand rukt de brandweer met meer mensen en materiaal uit. De situatie blijft vermoedelijk zo tot het weer in het weekend omslaat. De zomerbraderij in Lier vindt toch plaats op zaterdag 5 en zondag 6 september. De braderij werd eind juni afgelast door de hittegolf. Het concept blijft hetzelfde. Bezoekers kunnen terecht in de Antwerpse straat, Grote Markt en Rechte Straat. Ook het animatieprogramma blijft behouden. Op zaterdag is de braderij open van 10 tot 18 uur, op zondag van 13 tot 17 uur. De Karthuizersfest en Kolveniersfest worden tijdelijk afgesloten voor verkeer. Handelaars en verenigingen die willen deelnemen, moeten zich opnieuw inschrijven. Ook wie zich al had aangemeld voor juni, moet dat opnieuw doen. Morgen wordt de warmste dag van de periode, met veel zon en later kans op een lokale onweersbui. De temperatuur loopt op tot rond 31 graden. Vrijdag wordt het iets minder warm, met meer wolken, enkele buien en maximaal rond 28 graden. Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. Er blijft kans op een plaatselijke bui, maar het wordt opnieuw aangenaam met temperaturen rond 27 graden. Geniet van de zomer, maar vergeet niet voldoende water te drinken en zoek tijdens de warmste uren van de dag geregeld de schaduw op.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Ik wil het en ik wil het nu. Een ode aan de democratie door Simone Milsdochter. PS, na de voorstelling trakteren we op ons nationale goud. Frietjes. Democratie, dat betekent vrijheid. Zonder angst je mening kunnen zeggen. Waarom worden woorden als politiek en democratie met een zuur gezicht uitgesproken? Wat is er mis met de democratie? In deze lecture performance brengt Simone Milsdochter geen nieuwe waarheid, maar een noodzakelijke herinnering. Dinsdag 21 juli om 17 uur 's avonds in Club Stadhuis te Mortsel. Tickets kosten €5 en meer info kan je krijgen via www.mortsel.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook op woensdag
2: bij Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Passar Zomert, het fort van Duffel. En dit op dinsdag 25 augustus. Afstand bedraagt 8 kilometer. Start is te 19 uur 's avonds aan de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Wil aan het Kapelplein in het Bruel te Duffel. Je wandelt langs de Netendijk, het Moriaubos, rond het fort en door natuurgebied de Mosterdpot. We keren terug langs de Fietsostrade in het park van Duffel. Meer info kan je verkrijgen via Linda Vlijmans op het nummer 0479-2184-64 of via linda.vlijmans@telenet.be of ook via www.passar.be/duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Politiezone Hekla waarschuwt voor valse telefoons. Oplichters doen alsof ze van de politie zijn. Op je scherm kan zelfs de naam of het nummer van de politie staan. Dat nummer is vervalst. Krijg je zo'n oproep en twijfel je? Vraag de volledige naam van de medewerker. Hang daarna op. Bel zelf naar Politiezone Hekla via 03-444-0000. De politie vraagt nooit telefonisch naar persoonlijke gegevens, bankgegevens of codes. Banken en andere officiële instanties doen dat ook niet. Het pad tussen de Koning Albertstraat en de remise in Lint is weer open. Ook het park is opnieuw volledig bereikbaar. De hekken zijn weggehaald omdat de renovatie van de remise goed opschiet. Toch zijn de werken nog niet klaar. Binnen wordt nog verder gewerkt. De diensten Omgeving, Burgerzaken en de Sociale Dienst kunnen pas na het bouwverlof verhuizen. Door die verhuis komt het OCMW-gebouw aan de Lierse Steenweg vrij. Dat wordt de nieuwe plek voor het Rode Kruis Hovelint. Ook Sporthal Lindenhof met kinderopvang is nog in aanbouw. Morgen wordt de warmste dag van de periode, met veel zon en later kans op een lokale onweersbui. De temperatuur loopt op tot rond 31 graden. Vrijdag wordt het iets minder warm, met meer wolken, enkele buien en maximaal rond 28 graden. Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. Er blijft kans op een plaatselijke bui, maar het wordt opnieuw aangenaam met temperaturen rond 27 graden. Geniet van de zomer, maar vergeet niet voldoende water te drinken en zoek tijdens de warmste uren van de dag geregeld de schaduw op.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 25 juli kan je van harte komen kuieren op de Duveltjesmarkt 2.0 te Merksem. Je kan hier terecht voor kwaliteitsvolle kramen in het segment biologisch, ecologisch en ambachten. Deze markt zal vanaf heden samen georganiseerd worden met het aanbod Rommelmarkt, doch staan ze gescheiden van elkaar. Op de Frans de Larverenlaan en naast, voor, de Sint-Bartholomeuskerk te Merksem kan je vanaf 9 uur 's ochtends naar hartelust kuieren tussen de vele koopwaar die de standhouders aanbieden. Graag tot dan. Voor inschrijvingen en info kan je terecht op het nummer 0485 70 79 10. Dat is 085 70 79 10. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht na een kortsluiting in Café Revue in Mortsel. Het ging om een controle uit voorzorg. De kortsluiting ontstond op de eerste verdieping van het gebouw aan de Antwerpse straat. Die verdieping ligt boven het café en is niet bewoond. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, ze maakten de situatie veilig en controleerden het gebouw. Over de toestand van de drie personen is nog niets bekend. De oorzaak wordt onderzocht. Mortsel wijst inwoners op koele plekken tijdens de hitte. Wie verkoeling zoekt, kan terecht in Fort 4, onder de luifels op het Stadsplein of in de inkom van het stadhuis. Fort 4 heeft veel bomen en schaduw. Op het Stadsplein zorgen de luifels voor schaduw. Er staan ook zitbanken. In het stadhuis is het koeler dan buiten. Bezoekers kunnen er gratis water drinken. Met de tips wil de stad inwoners helpen om de hittegolf veilig door te komen. Morgen wordt de warmste dag van de periode, met veel zon en later kans op een lokale onweersbui. De temperatuur loopt op tot rond 31 graden. Vrijdag wordt het iets minder warm, met meer wolken, enkele buien en maximaal rond 28 graden. Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. Er blijft kans op een plaatselijke bui, maar het wordt opnieuw aangenaam met temperaturen rond 27 graden. Geniet van de zomer, maar vergeet niet voldoende water te drinken en zoek tijdens de warmste uren van de dag geregeld de schaduw op.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds is het zover. Comedy onder de sterren met Thomas Smit. In deze scherpe voorstelling duikt Thomas er onbevreesd in. Met herkenbare situaties en een stevige dosis improvisatie en humor. Een heerlijke comedyavond die misschien niet al je angsten wegneemt, maar er wel voor zorgt dat je weer een stuk lichter naar huis wandelt. Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds in Vrije Tijdcentrum Kruispunt, Terelstraat nummer 1, de Edegem. De inkom is gratis. En contact kan je hebben via vtckruispunt@edegem.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
3: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente Lint waarschuwt voor groot brandgevaar in bos- en natuurgebieden. Sinds maandag 13 juli geldt risicocode oranje. Dat komt door droogte, oostenwind en zeer droge lucht. Vooral heide, riet en droog plantenmateriaal kunnen snel vuur vatten. De waarschuwing geldt voor alle natuurgebieden van natuur en bos in de provincie. Ook in andere natuurgebieden is het risico groot. De brandweer en beheerders houden extra toezicht. Bij brand rukt de brandweer met meer mensen en materiaal uit. De situatie blijft vermoedelijk zo tot het weer in het weekend omslaat. De zomerbraderij in Lier vindt toch plaats op zaterdag 5 en zondag 6 september. De braderij werd eind juni afgelast door de hittegolf. Het concept blijft hetzelfde. Bezoekers kunnen terecht in de Antwerpse straat, Grote Markt en Rechte Straat. Ook het animatieprogramma blijft behouden. Op zaterdag is de braderij open van 10 tot 18 uur, op zondag van 13 tot 17 uur. De Karthuizersfest en Kolveniersfest worden tijdelijk afgesloten voor verkeer. Handelaars en verenigingen die willen deelnemen, moeten zich opnieuw inschrijven. Ook wie zich al had aangemeld voor juni, moet dat opnieuw doen. Morgen wordt de warmste dag van de periode, met veel zon en later kans op een lokale onweersbui. De temperatuur loopt op tot rond 31 graden. Vrijdag wordt het iets minder warm, met meer wolken, enkele buien en maximaal rond 28 graden. Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. Er blijft kans op een plaatselijke bui, maar het wordt opnieuw aangenaam met temperaturen rond 27 graden. Geniet van de zomer, maar vergeet niet voldoende water te drinken en zoek tijdens de warmste uren van de dag geregeld de schaduw op.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. New truck, big lady.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Passar zomert, het fort van Duffel. En dit op dinsdag 25 augustus. Afstand bedraagt 8 kilometer. Start is te 19 uur 's avonds aan de kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Wil aan het Kapelplein in het Bruelte Duffel. Je wandelt langs de Netendijk, het Moriaubos, rond het fort en door natuurgebied de Mosterpot. We keren terug langs de Fietsostrade in het park van Duffel. Meer info kan je verkrijgen via Linda Vlijmans op het nummer 0479-2184-64 of via linda.vlijmans@telenet.be of ook via www.passar.be/duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Hand.
1: Just another one. Nadia.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuid-Holland.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Ik wil het en ik wil het nu. Een ode aan de democratie door Simone Milsdochter. PS, na de voorstelling trakteren we op ons nationale goud. Frietjes. Democratie, dat betekent vrijheid. Zonder angst je mening kunnen zeggen. Waarom worden woorden als politiek en democratie met een zuurig gezicht uitgesproken? Wat is er mis met de democratie? In deze lecture performance brengt Simone Milsdochter geen nieuwe waarheid, maar een noodzakelijke herinnering. Dinsdag 21 juli om 17 uur 's avonds in Club Stadhuis te Mortsel. Tickets kosten €5 en meer info kan je krijgen via www.mortsel.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Enjoy the sunshine.
1: Radio Zuidland. Get on the floor.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Politiezone Hekla waarschuwt voor valse telefoons. Oplichters doen alsof ze van de politie zijn. Op je scherm kan zelfs de naam of het nummer van de politie staan. Dat nummer is vervalst. Krijg je zo'n oproep en twijfel je? Vraag de volledige naam van de medewerker. Hang daarna op. Bel zelf naar Politiezone Hekla via 03-444-0000. De politie vraagt nooit telefonisch naar persoonlijke gegevens, bankgegevens of codes. Banken en andere officiële instanties doen dat ook niet. Het pad tussen de Koning Albertstraat en de remise in Lint is weer open. Ook het park is opnieuw volledig bereikbaar. De hekken zijn weggehaald omdat de renovatie van de remise goed opschiet. Toch zijn de werken nog niet klaar. Binnen wordt nog verder gewerkt. De diensten Omgeving, Burgerzaken en de Sociale Dienst kunnen pas na het bouwverlof verhuizen. Door die verhuis komt het OCMW-gebouw aan de Lierse Steenweg vrij. Dat wordt de nieuwe plek voor het Rode Kruis Hovelint. Ook Sporthal Lindenhof met kinderopvang is nog in aanbouw. Morgen wordt de warmste dag van de periode, met veel zon en later kans op een lokale onweersbui. De temperatuur loopt op tot rond 31 graden. Vrijdag wordt het iets minder warm, met meer wolken, enkele buien en maximaal rond 28 graden. Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. Er blijft kans op een plaatselijke bui, maar het wordt opnieuw aangenaam met temperaturen rond 27 graden. Geniet van de zomer, maar vergeet niet voldoende water te drinken en zoek tijdens de warmste uren van de dag geregeld de schaduw op.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

0: Ding-a-ding-a-ding-a-ding-dong song.
1: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook op woensdag.
2: Bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zaterdag 25 juli kan je van harte komen kuieren op de Duveltjesmarkt 2.0 te Merksem. Je kan hier terecht voor kwaliteitsvolle kramen in het segment biologisch, ecologisch en ambachten. Deze markt zal vanaf heden samen georganiseerd worden met het aanbod Rommelmarkt, doch staan ze gescheiden van elkaar. Op de Frans de Larverenlaan en naast voor de Sint-Bartholomeuskerk te Merksem kan je vanaf 9 uur 's ochtends naar hartelust kuieren tussen de vele koopwaar die de standhouders aanbieden. Graag tot dan. Voor inschrijvingen en info kan je terecht op het nummer 0485 70 79 10. Dat is 085 70 79 10. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht na een kortsluiting in Café Revue in Mortsel. Het ging om een controle uit voorzorg. De kortsluiting ontstond op de eerste verdieping van het gebouw aan de Antwerpse straat. Die verdieping ligt boven het café en is niet bewoond. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, ze maakten de situatie veilig en controleerden het gebouw. Over de toestand van de drie personen is nog niets bekend. De oorzaak wordt onderzocht. Mortsel wijst inwoners op koele plekken tijdens de hitte. Wie verkoeling zoekt, kan terecht in Fort 4, onder de luifels op het Stadsplein of in de inkom van het stadhuis. Fort 4 heeft veel bomen en schaduw. Op het Stadsplein zorgen de luifels voor schaduw. Er staan ook zitbanken. In het stadhuis is het koeler dan buiten. Bezoekers kunnen er gratis water drinken. Met de tips wil de stad inwoners helpen om de hittegolf veilig door te komen. Morgen wordt de warmste dag van de periode, met veel zon en later kans op een lokale onweersbui. De temperatuur loopt op tot rond 31 graden. Vrijdag wordt het iets minder warm, met meer wolken, enkele buien en maximaal rond 28 graden. Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. Er blijft kans op een plaatselijke bui, maar het wordt opnieuw aangenaam met temperaturen rond 27 graden. Geniet van de zomer, maar vergeet niet voldoende water te drinken en zoek tijdens de warmste uren van de dag geregeld de schaduw op.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds is het zover. Comedy onder de sterren met Thomas Smit. In deze scherpe voorstelling duikt Thomas er onbevreesd in. Met herkenbare situaties en een stevige dosis improvisatie en humor. Een heerlijke comedyavond die misschien niet al je angsten wegneemt, maar er wel voor zorgt dat je weer een stuk lichter naar huis wandelt. Donderdag 16 juli om 20 uur 's avonds in Vrije Tijdcentrum Kruispunt, Terelstraat nummer 1 te Edegem. De inkom is gratis. En contact kan je hebben via vtckruispunt@edegem.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Goeie avond.
2: Dit is Radio Zuidland. 70s at 7.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: 90s at 9.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

driften. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: steeds meer op jou.
1: Gevoel voor de regio, hart voor muziek. Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd.